0: Ba iad an tardú ar freisanna, an costas marachtála agus a stad acnmíach, na príomh áir a spreag breisis dahad fingéad a hiaránig chun vótáils na tóchain orpacha is DNA. Dúirt an tríú cuid as na vótála gur spreag an stad idirnáisiúnta iad chun vótáil, agus, luig ciatadán chóchasúil, cosant don déinlachas agus an smachtreachta mar spreaga. Ba iad an imirce, an cóhéil, agus an tahrú éráide an cosint agus slán dáilat an éantais, i gófart, na cúig hancais is mó a luach. Bhí bert ach gach trúr freagróri dóchasach fe hauchí an éantais, agus tá tuirim iarfach ag a bobl ar bhólriacht an éantais, ceapan seachtar as gach dénúr, gur bhuina a dír las as fe na bóil den éantais, figúr a tá seasfach le blianta beaganúas. Ar an umláin, tá ceire fríomhchúis ag sérannig amrahan siad go dtíon bolríocht san éantas chun tarifa dá dír, ba í an fríomhchúis a thugúidir ná an cór méadathe idir na bolstáit. In ías san, dúradar gur chóirigh an téantas chun an tíocháin a chosant agus an tláin dáil a neartú. Ba í an tríomhchúis bucha tíanta ná gur chur an téantas le fás ach na míoch agus bé an ceathrúchúis gur crothaigh sé deisna nó ibre. Dan muín in éonlathas parlamentach na hhorpa mós ard, tá íhá dhearfach de farlamin na hhorpa ag dahad a dó fingéad de hiránnig an éantais a nearnach survé orthe, an tore is irde a tafadach riamh, tugur an stadéir le fis comá gur nós déonlathas do go leor séránnach é bhótáil sna tóchain orpacha. Nuair a fifriach díomh chana héamh gur bhótáladar, dúirt beagnach leadíomh gníana ríiste a gcónaí agus dúirt ceathair as gach déanúir gur bhé an nólgas mar hiránnig é. Dhéan gníomhreach taide verian an tuirbhé de pharlamint na hhorpa idir meitheamh agus uail fithe fé ceathair. Ghlach níos mó ná 26,000 freagróir as na 7,000 ile páirt ínta. Sí pharlamint na hhorpa a chur an tláir sa i do láthair. Is féidir leat éisteacht le tuile chudchréaltaí ar Europarl Radio.
1: Schengen.
2: In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
3: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
2: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
1: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen. It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
11: Lot of anxiety about Schengen.
2: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
3: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
4: Schengen.
2: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven varen er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
12: Avez-vous déjà entendu parler des vice-présidents du Parlement européen? L'intitulé de leur poste nous fait comprendre qu'ils jouent un rôle crucial au sein du Parlement et laisse penser que ce sont des personnalités politiques importantes. Mais savez-vous ce que font réellement les vice-présidents du Parlement européen? Qui ils sont et comment ils sont élus? Comme pour le président du Parlement, les élections européennes constituent la première étape pour les vice-présidents. Elles ont lieu tous les 5 ans, mais le Parlement élit son président et ses vice-présidents tous les 2 ans et demi. Il y a donc 2 élections par législature. La première élection a lieu juste après les élections européennes, en juillet, et la deuxième élection a lieu à mi-parcours de la législature, soit 2 ans et demi plus tard, au mois de janvier. Des élections peuvent également être organisées si l'un des postes de vice-président devient vacant. C'est ce qui se produit par exemple lorsqu'un vice-président en exercice prend une autre fonction politique dans son pays ou dans une autre institution de l'Union. Souvenez-vous, en janvier 2023, lorsque Marc Angèle, député européen du Luxembourg, a été élu vice-président. Il avait remplacé la députée grecque Eva Kaili, qui avait été évincée du Parlement suite à un scandale de blanchiment d'argent et de corruption. Les candidats à la vice-présidence peuvent être désignés par l'un des groupes politiques du Parlement ou bien par un groupe d'au moins 36 députés. Le vote se fait à bulletin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue, ce qui signifie qu'il doit recueillir plus de la moitié des suffrages exprimés. Jusqu'à 14 candidats peuvent être élus au premier tour de scrutin. Si le nombre de candidats retenus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un second tour de scrutin est organisé dans les mêmes conditions afin de pourvoir les sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, les candidats sont élus à la majorité relative, c'est-à-dire que celui qui reçoit le plus de voix est sélectionné. Dans les rares cas d'égalité, le candidat le plus âgé remporte le siège. Vous savez maintenant qui élit les vice-présidents et comment. Voyons alors quelles sont leurs tâches et leurs fonctions. La présidente du Parlement délègue des tâches spécifiques aux 14 vice-présidents, dont les principales fonctions sont de l'assister, de le représenter et de le remplacer si nécessaire. Ils peuvent notamment présider les sessions plénières du Parlement, c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir, clôturer ou suspendre les séances. Au cours de ces séances, ils maintiennent l'ordre, donnent la parole aux députés, clôturent les débats, mettent les questions en voix et annoncent les résultats des votes. Les vice-présidents sont aussi amenés à représenter le Parlement dans les relations internationales, les cérémonies et les affaires administratives, juridiques et financières. Ils se rendent donc souvent en dehors de l'Union européenne et rencontrent des représentants d'autres institutions. Enfin, les vice-présidents font partie, avec la présidente et les questeurs, du bureau du Parlement européen. Le bureau fixe les règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du Parlement, prépare le projet de budget du Parlement et prend les décisions sur les questions administratives, de personnel et d'organisation. Lorsque les députés choisissent les membres du bureau, ils s'efforcent de veiller à ce qu'ils représentent les différents groupes politiques du Parlement. Dans ce podcast, nous avons examiné le rôle crucial que jouent les vice-présidents au sein du Parlement européen. Pour en savoir plus sur les autres rôles importants du Parlement, comme celui de la présidente, du bureau ou des questeurs, retrouvez les autres épisodes de la série de podcasts Hors de la jungle du jargon.

technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EBSCO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de vier andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EBSCO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese Ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EBSCO. Terwijl de vijf eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese Ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EBSCO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de Ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De Ombudsdienst raadde EBSCO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de Ombudsdienst EBSCO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de Ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde Ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EBSCO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven. Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese Ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese Ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De Ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de Ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.